Toen zag je wel voor zo'n salier goed. Want goed heb je ook een risico om te zeilen afgelopen naar de stier en naar de stier. Toen lang dat ik er jaren had, ga je zo'n pijn gaan, je gaan gaan, zo'n gaan. Maar in de jaren had zo. Salier. Maar ik ben kwaad dat ik hem goed zoek, dat ik een afgelopen te maken, dat ik het goed. Ik heb het ergens komen daar, maar goed. Ik wil hem daar, had ik het gezegd. Ik zie nu een kaai gaan. Manna, kayung loko, relhots loko. Kaya tsurum pijungay takot, wangkot ng tawang.